zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden,

ken je garen de legende, die vertelt van hoe verlangt. Hoe dat komt dat onze denner zijn haar kronkelt als een slang. En hoe dat komt dat je veel leuvels langs aan oers hier nog ziet. En daarom wil men naar geloven, ik zing het amor in het lied. Toen was de tijd nog dat de nekkers woorden geesten opgepast. Een pitte koesten trekken en verzuipen in het moeras. En ter woorden nog geen bonen, geen rivieren, geen stroom. En nog

ze gebleven tot ons hier, hier kwam verbouw. En dan zou je vast leven, ik zak hier weg tot uw man zou. En dan riep ze aan groeste merre, het was een reuze machtig pijt. Het kwam gelopen al van verre, zwierde gemis aan een stijt.

een groeier als de gak en kruimen, in de streek gerief genoeg. En als branden in de merre, een verzand ploeg in het gareel. En ze sneden diep in gerre, als een drokkels accordeel. Een morongier, odoriet veren, een wansapiet was teken blend. Het dus een trok gerecht te veuren, krom en schief ging ketten enk. En de kwellen bleef ze plekken, hoe ze mes, het was ambetant. Dat er een tatte dood moest trekken, en als meet de

van de ploeg en van de klauw. Al die jubels en die bergen zijn venijnig gemokt. Leeberg Palorig is bergen, ziet dat je er mooi op gerokt. Je mag het van mij proberen, blijf benijen, vermap

met zoveel steien, koos aan oevers, met zoveel derpjes, koos aan zaal. Met zoveel briggen kon je roeven, weinig schepen kon verbaan. En toch werd er nog veel gewandeld, het toerisme in lijn op brood. En moor we met hem veel mishandeld, overstreuming is aan vroeg. Al geloofde in nieuwe nekkers, in ons hier